Du grote God, van et de wereld te ontjet, dat du schoft hast, der din olmogst wood, van et op alles wat du deest doetje, wou du regierst en vuidast olem.

Ik wil afscheid mee van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie in onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 uwenversammlung. Onze onschrift S-Box 248 wordt temmelijk zo Mexico 31500.